0: Jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen links- of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12... en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12... en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklager gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Het Amerikaanse Kennedy Center lijkt het volgende doelwit te zijn van de bouwwoede van president Trump. De Amerikaanse president publiceerde een foto met een affiche waar Kennedy Center demolished op staat. Het culturele centrum sloot eerder deze week de deuren vanwege acuut gevaar. Volgens de leiding staat het centrum op de rand van een faillissement. Trump zette eerder dit jaar nog zijn eigen naam op de gevel, maar moest deze van de rechter weghalen. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Gelderse Opheusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. Honderden mensen demonstreerden bij het gemeentehuis tijdens een gespreksavond over asielopvang. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid en demonstranten keerden zich tegen de politie. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Raadsleden konden daarna het gebouw veilig verlaten. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Volgens de aanklagers gaf de 74-jarige Samir Ousman al-Sheikh opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te folteren om hun verzet tegen de regering van Assad te breken. Hij was ook soms persoonlijk bij mishandelingen betrokken. Al-Sheikh vluchtte in 2020 naar de VS. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. De piloten besloten terug te keren. Ruim 5 uur na het opstijgen was het vliegtuig weer terug op Schiphol. Passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. KLM onderzoekt de zaak. Aan boord van een vliegtuig gelden speciale regels voor powerbanks vanwege het brandgevaar. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Tim Broens.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kienen. Dat is gewoon leuk.
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In het Gelderse op Heusden is een protest tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De mobiele eenheid moest worden ingezet. Zeker 10 mensen zijn aangehouden. Een Syrische gevangenisdirecteur heeft in de Verenigde Staten 60 jaar gevangenisstraf gekregen voor marteling. Hij leidde een gevangenis in Damascus tijdens het schrikbewind van de afgezette president Assad. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. En een brandende powerbank heeft voor opschudding gezorgd tijdens een KLM-vlucht naar Curaçao. Het vliegtuig maakte gisteren rechtsomkeert boven de Atlantische Oceaan nadat een kleine brand was ontstaan. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: www.café-drakke.nl. Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumenten en Markt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Vandaag begint de rechtszaak tegen het meisje uit Meerstad dat ervan wordt verdacht haar ouders te hebben vermoord. De 15-jarige staat vandaag voor de kinderrechter. Haar ouders Johan en Mathilda werden op 18 juni doodgevonden in hun woning. Een paar uur later werd hun dochter aangehouden. Volgens bekenden had ze beelden van haar gewonde of dode ouders gedeeld. Deskundigen noemen het een uitzonderlijke zaak. Ouderdoding door minderjarigen komt zelden voor. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
4: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
3: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
4: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
3: Goed plan!
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van!
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Hey Leute, auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön!
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: is RTV Parkstad.
1: Parkstad.
2: Oeh. Yeah. Ah, yeah.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet...

0: food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De Raad van State heeft twee ondernemers in het gelijk gesteld in een zaak over de buitenring Parkstad Limburg. Het gaat om Naanhof in Nut en een agrarisch bedrijf in Kerkrade. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de provincie Limburg op meerdere punten onvoldoende onderbouwd hoe afspraken en bestemmingen in het zogenoemde veegplan zijn verwerkt. De provincie moet het plan op 5 punten aanpassen en krijgt daarvoor 9 maanden de tijd. Daarna volgt nog een definitieve uitspraak van de Raad van State. In het rainforestgebied van Gaia Zoo in Kerkrade zijn jonge boshonden geboren. De pups laten zich steeds vaker zien en zorgen samen met hun ouders en nestgenoten voor extra levendigheid in het dierenpark. Boshonden leven in groepen en staan bekend als echte teamjagers die samenwerken bij het vangen van hun prooi. Bezoekers van de dierentuin kunnen de jonge dieren nu regelmatig in actie zien in het rainforestgebied. De 7 Parkstadgemeenten kunnen vanaf 2027 subsidie aanvragen voor projecten die dakloosheid moeten voorkomen en beschermd wonen moeten terugdringen. Daarvoor is jaarlijks €500.000 beschikbaar. Heerlen beheert het geld als centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Gemeenten kunnen het budget gebruiken voor nieuwe initiatieven of het uitbreiden van bestaande projecten. Voorwaarde is dat ze zelf minimaal 20% van de kosten betalen. De regering moet ervoor zorgen dat mensen eerder passende hulp krijgen en minder snel in de opvang terechtkomen. Automobilisten moeten dit najaar rekening houden met extra verkeershinder. Rijkswaterstaat voert op meerdere snelwegen onderhoud uit. Onder meer op de A76, A79, A73 en A2. Op de A76 tussen Ten Essen en Simpelveld wordt het asfalt vernieuwd en verjongd. Ook staan er weekendafsluitingen gepland tussen Kerensheide en Nut. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingen en langere reistijden. Rijkswaterstaat adviseert om vooraf de route te controleren en goed voorbereid op weg te gaan. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag krijgen we een rustige septemberdag met een mix van wolken en zonnige perioden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt ongeveer 19 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten. Er zijn geen waarschuwingen voor storm, zware regen of onweer. Ook voor verkeer en buitenactiviteiten zijn de weersomstandigheden gunstig. De vooruitblik richting het weekend blijft het overwegend zacht met af en toe meer bewolking.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
4: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minnie Vakantiewereld.

0: een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: Oude aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
3: 9 uur. Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. 130 boerenbedrijven verliezen waarschijnlijk hun vergunning omdat ze te veel stikstof uitstoten. Dat blijkt uit onderzoek van RTLZ. Andere mogelijkheden om te voorkomen dat beschermde natuurgebieden verder verslechteren zijn er niet. Natuurorganisatie MOP diende sinds 2023 verzoeken tot intrekking van de boerenvergunningen in bij 10 provincies. In juli kondigde de provincie Brabant aan geen andere keus te hebben dan de vergunningen inderdaad in te trekken. De sterk gestegen gasprijzen raken ook de ruim 700.000 huishoudens met een warmtenetaansluiting. Deskundigen gaan uit van stijgingen tussen 10% en 20% volgend jaar, ook als de gasprijzen weer zouden dalen. De autoriteit Consumentenmarkt stelt de tarieven voor warmtenetten vast aan de hand van de gasprijzen op 3 meetmomenten in het jaar. Anders dan bij gas kunnen warmtenetklanten niet overstappen naar een andere warmteleverancier. Franse vissers zijn boos over de hoge brandstofprijzen. Ze blokkeerden deze week urenlang verschillende havens en een olieterminal in Zuid-Frankrijk. Na steuntoezeggingen van minister van Visserij Chabot werden de blokkades opgeheven. Het is al dagen onrustig in Frankrijk. De regering wil het begrotingstekort terugdringen met miljardenbezuinigingen. Werknemers uit tal van sectoren legden daarop het werk neer uit onvrede over onder meer de lonen en de brandstofprijzen. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
8: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
9: Komt het oog wel ook wat.
8: Audiofrenzy.nl.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glas zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade en Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630
2: 3608 08. Hey, Leute! Ook zo'n lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Wever is officieel beëdigd voor een tweede termijn als burgemeester van Heerlen. Hij begint op 28 september aan opnieuw 6 jaar als burgemeester. Daarmee is Wever de eerste burgemeester sinds Jeb Bleumakers in 1998 die aan een tweede termijn in Heerlen begint. De beëdiging werd verricht door Emiel Roemer tijdens de jaarlijkse barbecue van gemeenteraad en college. Wever zegt zich te verheugen op de komende jaren en wil ervoor zorgen dat inwoners het uiteindelijk net iets beter krijgen. Het veiligheidsrisicogebied in Heerlerheide-Passaar en Vrieheide-De Stak blijft tot 19 december van kracht. Burgemeester Roel Wever heeft besloten de maatregel te verlengen vanwege aanhoudende overlast, onrust en zorgen over wapenbezit. Door de aanwijzing mag de politie preventief fouilleren. De afgelopen maanden zijn meerdere aanhoudingen verricht en zijn onder meer messen aangetroffen. Gemeente, politie en hulpinstanties werken ondertussen aan een aanpak voor de betrokken jongeren. De gemeente Brunssum onderzoekt of het pand van de afdeling Openbare Ruimte en Betere Buren wordt gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Het gebouw aan de Bosstraat is verouderd en kent volgens onderzoek onder meer een slecht binnenklimaat, achterstallig onderhoud en ruimtegebrek. Renovatie kost naar schatting tussen de 4 en 8 miljoen euro. Nieuwbouw tussen de 7 en 12 miljoen. Het college wil beide opties verder uitwerken en verwacht de resultaten in 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. Zij-instromers van de opleiding Civiele Toekomstbouwers hebben een kijkje gekregen achter de schermen van de herinrichting van de stationsomgeving in Simpelveld. Tijdens een bezoek aan het project bij de Miljoenenlijn kregen de deelnemers uitleg van de gemeente, aannemer en ingenieursbureau over de uitvoering van het werk. Beide bekeken ze onder meer riolering, kabels en leidingen en de herinrichting van de weg. Het bezoek moest theorie en praktijk dichter bij elkaar brengen. Dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag wisselend bewolkt met af en toe zon. Op een enkele bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden bij een matige zuidwesten tot westenwind. Komende nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen blijft het vrijwel overal droog met meer bewolking, maar ook ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan op naar 21 tot 22 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De keuze is rustig.

0: Keuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overleggen.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbas. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. De Utrechtse busvervoerder Keolis leidt veel grotere verliezen dan verwacht. Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief aan de Provinciale Staten in handen van de Volkskrant. Volgens het provinciebestuur luidt Keolis de noodklok over de financiële resultaten en vooruitzichten van het busvervoer in Utrecht buiten. Daaronder vallen onder meer Amersfoort, Veenendaal, Woerden, Zeist en een groot aantal omliggende gemeenten. Keolis kampt met grootschalige rituitval en vertragingen. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
6: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
7: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
6: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
7: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
6: Goed plan!
8: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets, Power in Wurselen.
9: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
10: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
11: Ja, Hendricks Mode. Prachtenwel. Daar is wat los daar. Daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles. Alles hebben die daar. Alles. Dierenel. Lederhoes.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
2: Dit is het begin van...

Rutger van Barneveld. En ik heb je weer mee zien zingen, hoor. Ja, zeker weten. Zoele zomernachten. En daar hadden we het in de jaren 80. Talk Talk en It's My Life. Het is vrijdagochtend. De weekendeditie van Krijnen op je apparaat. 18 september 2020 met Phil Collins.

Nou weet ik niet of je de mogelijkheid hebt gehad om mee te kijken met de videoclip, maar dan zag je daar wat motocrossen. En nou ga ik je even vragen, wat ga jij het weekend eigenlijk doen? Laat hem eventjes weten via de RTV Pauwstad app. Wat ik ga doen, ik ga morgen, zaterdag, kijken naar het jongste motocross-talent van Brunsum. Ergens in Brabant ga ik mee. Kijken naar deze kanjer van een motocrosser.

Ja, af en toe vraag je af hoe zou het met deze dames zijn. Ik heb het over Blondie en Maria, hoor je. En ze is nog steeds bezig. Ze is 81 jaar alweer. En nog steeds bezig met muziek. Ja, knap. Ja, af en toe krijg je van die verzoekjes binnen. Ja, deze komt van het park Monteverde. Nou, laten we dat maar gewoon eventjes erbij zeggen. Dan weten jullie meteen wie het schuld is. Maar ja, dan krijg je een verzoekje binnen en dan zeg je... Arno, zou je deze misschien kunnen draaien? Claudia Hoeré heet ze. En wat een plezier. Ik ga je mee eventjes laten horen.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Kom binnen!
2: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Wever is officieel beëdigd voor een tweede termijn als burgemeester van Heerlen. Hij begint op 28 september aan opnieuw 6 jaar als burgemeester. Daarmee is Wever de eerste burgemeester sinds Jeb Bleumakers in 1998 die aan een tweede termijn in Heerlen begint. De beëdiging werd verricht door Emiel Roemer tijdens de jaarlijkse barbecue van gemeenteraad en college. Wever zegt zich te verheugen op de komende jaren en wil ervoor zorgen dat inwoners het uiteindelijk net iets beter krijgen. Het veiligheidsrisicogebied in Heerlerheide Passaar en Vrieheide de Stak blijft tot 19 december van kracht. Burgemeester Roel Wever heeft besloten de maatregel te verlengen vanwege aanhoudende overlast, onrust en zorgen over wapenbezit. Door de aanwijzing mag de politie preventief fouilleren. De afgelopen maanden zijn meerdere aanhoudingen verricht en zijn onder meer messen aangetroffen. Gemeente, politie en hulpinstanties werken ondertussen aan een aanpak voor de betrokken jongeren. De gemeente Brunssum onderzoekt of het pand van de afdeling Openbare Ruimte en Betere Buren wordt gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Het gebouw aan de Bosstraat is verouderd en kent volgens onderzoek onder meer een slecht binnenklimaat, achterstallig onderhoud en ruimtegebrek. Renovatie kost naar schatting tussen de 4 en 8 miljoen euro. Nieuwbouw tussen de 7 en 12 miljoen. Het college wil beide opties verder uitwerken en verwacht de resultaten in 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. Zij-instromers van de opleiding Civiele Toekomstbouwers hebben een kijkje gekregen achter de schermen van de herinrichting van de stationsomgeving in Simpelveld. Tijdens een bezoek aan het project bij de Miljoenenlijn kregen de deelnemers uitleg van de gemeente, aannemer en ingenieursbureau over de uitvoering van het werk. Beide bekeken ze onder meer riolering, kabels en leidingen en de herinrichting van de weg. Het bezoek moest theorie en praktijk dichter bij elkaar brengen. Dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag wisselend bewolkt met af en toe zon. Op een enkele bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden bij een matige zuidwesten tot westenwind. Komende nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen blijft het vrijwel overal droog met meer bewolking, maar ook ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan op naar 21 tot 22 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

ik vind het echt zo'n vrijdagochtendplaatje, hè? Niet Bruno Mars, sorry, and I think I'm gonna marry you. Nou ja, als je dat wil, waarom ook niet, hè? Gewoon doen, hè. Hou het even goed in de gaten, ik ben bij je tot een uur of 12. Krenen op je apparaat, elke werkdag tussen 10 en 12 in de ochtend. Gaan we die ochtenddip helemaal wegwerken. En nu, met deze lekkere van Toto.

Ah, wat hebben ze toch lekkere muziek gemaakt. De mannen van Toto en Pamela. En deze stamde uit het jaar 1988. En het was een echte vriendin van...

Geschreven door Maan samen met niemand minder dan Treintje. Nee, Tjeerd Oosterhuis. Niet Treintje, maar Tjeerd Oosterhuis. Dat is de andere van Total Thoughts. De broer van Treintje, ja, die. Hey, het is vrijdagochtend. We zijn bezig om die ochtenddip helemaal weg te werken. Die op vrijdag die vind ik altijd het minste, want dan weet ik. Nog heel eventjes en dan hebben we weekend! Lekker toch? Nu de Fortellies. En Chelsea Dagger.

Alex Warren samen met Joe Jonas. En Burning Down, dat was het. Hey, zometeen heb ik nog heel wat lekkere muziek voor je klaarstaan. Dus reden genoeg om je radio te laten aanstaan of je tv. Kan je meekijken met die videoclips. Nu Sir Cliff Richard. En hij is aan dromen. Dreaming.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Hey Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website kalebeske-sittard.nl.
6: Ha, wie schön!
7: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
8: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
7: Nee, je hebt niet goed gekeken.
8: Ik had al lang bij Shadden het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
7: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
8: Ah, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
12: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal.

0: Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, denkt het CMO. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernieling of bedreiging. Het Oekraïense leger is een nieuw tegenoffensief gestart in de Donbass. Er waren al langer aanwijzingen voor, maar nu heeft het leger het officieel bevestigd. De tegenaanvallen vinden plaats bij het strategisch belangrijke frontstadje Liman. Oekraïne claimt daar in totaal 85 vierkante kilometer aan grondgebied te hebben terugveroverd op de Russen. Volgens het Oekraïense leger is het huidige tegenoffensief de eerste fase van een langduriger aanvalsplan. De Palestijnse vertegenwoordiging krijgt voor het tweede jaar op rij geen toestemming om de jaarlijkse VN-top in de VS bij te wonen. De VS is als gastland van de Verenigde Naties verplicht om buitenlandse diplomaten toe te laten, maar weigert de Palestijnen op basis van terrorismebeschuldigingen. Opvallend genoeg krijgen de Iraanse president Pezeshkian en zijn delegatie wel een visum voor volgende week. De jaarlijkse VN-top is de grootste diplomatieke bijeenkomst ter wereld. En showbiz-magnaat Joop van den Ende uit in een paginagrote advertentie in de Volkskrant vandaag felle kritiek op het kabinet. Volgens hem is de regering rijk aan geld, maar arm aan verbeelding. In de troonrede op Prinsjesdag kon van den Ende niets terugvinden over kunst en cultuur, terwijl dat voor hem de ziel van de samenleving is. Een land leeft niet alleen van wat het verdient, maar ook van wat het denkt, speelt en verbeeldt, sluit de advertentie af. Het weer, overwegend zonnig, in het noorden wat regen. Maximum temperaturen rond 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Met RTP Parkstad. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
1: Dit is het begin van een nieuw uur.
2: Met Arno K.

Lovely Red en Fake. Het is 11 over 11, dubbele tijdmelding hier bij jou nummer 1. En dat is natuurlijk 24 uur per dag en 7 dagen in de week. RTW Parkstad. Lekker is deze. Lekker terug naar de jaren 80. Volgens mij 1985. Circus Custos. En

0: Hij blijft het maar alleen maar zeggen. Zoe, Justin Bieber hoor je en zag je bij jouw nummer 1. RTW Park zit op vrijdagochtend, 18 september 2026. 18 minuten over 11. Nou, veel 18's erin, hè?
1: Ja.
0: Ultimate en Round 3.

Kom je dan een beetje verkend voor? Van doe mij nog maar eentje. Nee, en daarna gaan we. Dus de laatste. Nee, dat meen ik echt. Ik weet niet of hun het daar specifieker waren, maar dat zou best wel in het weekend kunnen gebeuren bij jou, hè? Laat hem eventjes weten wat jij gaat doen in het weekend. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl en klik eventjes op het groene logootje rechts onderin. En dan laat je mij weten wat je het weekend gaat doen. Ik ga morgen naar een jong talent uit Brunsum kijken. Een motocross talent. Maar wat ga jij doen? Laat het mij even weten. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik even op het groene logootje. En dan ben je zo bij mij in de studio. Nu, Agda en de Munnik. Run, lady, run.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Roel Wever is officieel beëdigd voor een tweede termijn als burgemeester van Heerlen. Hij begint op 28 september aan opnieuw 6 jaar als burgemeester. Daarmee is Wever de eerste burgemeester sinds Jeb Bleumakers in 1998 die aan een tweede termijn in Heerlen begint. De beëdiging werd verricht door Emiel Roemer tijdens de jaarlijkse barbecue van gemeenteraad en college. Wever zegt zich te verheugen op de komende jaren en wil ervoor zorgen dat inwoners het uiteindelijk net iets beter krijgen. Het veiligheidsrisicogebied in Heerlenheide Passaar en Vrieheide de Stak blijft tot 19 december van kracht. Burgemeester Roel Wever heeft besloten de maatregel te verlengen vanwege aanhoudende overlast, onrust en zorgen over wapenbezit. Door de aanwijzing mag de politie preventief fouilleren. De afgelopen maanden zijn meerdere aanhoudingen verricht en zijn onder meer messen aangetroffen. Gemeente, politie en hulpinstanties werken ondertussen aan een aanpak voor de betrokken jongeren. De gemeente Brunssum onderzoekt of het pand van de afdeling Openbare Ruimte en Betere Buren wordt gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Het gebouw aan de Bosstraat is verouderd en kent volgens onderzoek onder meer een slecht binnenklimaat, achterstallig onderhoud en ruimtegebrek. Renovatie kost naar schatting tussen de 4 en 8 miljoen euro. Nieuwbouw tussen de 7 en 12 miljoen. Het college wil beide opties verder uitwerken en verwacht de resultaten in 2027 aan de gemeenteraad voor te leggen. Zij-instromers van de opleiding Civiele Toekomstbouwers hebben een kijkje gekregen achter de schermen van de herinrichting van de stationsomgeving in Simpelveld. Tijdens een bezoek aan het project bij de Miljoenenlijn kregen de deelnemers uitleg van de gemeente, aannemer en ingenieursbureau over de uitvoering van het werk. Beide bekeken ze onder meer riolering, kabels en leidingen en de herinrichting van de weg. Het bezoek moest theorie en praktijk dichter bij elkaar brengen. Dan nog het weer. In Parkstad is het vandaag wisselend bewolkt met af en toe zon. Op een enkele bui na blijft het droog. Vanmiddag wordt het maximaal 20 graden bij een matige zuidwesten tot westenwind. Komende nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen en daalt de temperatuur naar zo'n 14 graden. Morgen blijft het vrijwel overal droog met meer bewolking, maar ook ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan op naar 21 tot 22 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ach, wat zijn ze toch maar populair, hè? Laten we het daar maar gewoon eventjes op hebben dan, hè? Hey, ik had je net gevraagd van, wat ga je het weekend doen? Dan krijg je hier eentje van Harry. Ik ga lekker naar de film. Dan krijg je hier eentje van Monique. Ik heb een verjaardag. En ik heb nu al zin erin. Nou, goed toch?

Katy Perry en Hot and Cold. En ik heb goed nieuws voor je, want als ik zo naar buiten kijk, naar de deur bij RTV Parkstad, bij de studio, dan zie ik het weekend om de hoek staan. Dus dat betekent dat we zometeen het weekend inluiden. Heel veel plezier met Maurice Kamelot zometeen en Broodje Mouw. En ik spreek je aanstaande maandag weer tussen 10 en 12. Hoi!

0: Kiss.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen...

0: en licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. De Europese Unie maakt 3,3 miljard euro over aan Oekraïne voor militaire steun. Het geld is onder meer bedoeld voor drones en raketten. Ook de verdediging tegen Russische luchtaanvallen krijgt steun. Het bedrag is onderdeel van een Europese lening van 90 miljard euro voor dit en volgend jaar. Oekraïne heeft bevestigd dat het geld is ontvangen. In totaal is inmiddels al bijna 15 miljard euro overgemaakt naar Kiev. Er komt een landelijk meldpunt voor moslimdiscriminatie en aanvallen op moskeeën. Het contactorgaan Moslims en Overheid neemt vanaf zondag meldingen aan van moskeebesturen. Er zijn al wel andere meldpunten, maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt. Dit meldpunt is laagdrempeliger voor de achterban, zo denkt het orgaan. De politie is blij met het initiatief, maar moedigt tegelijkertijd moskeebesturen aan om ook bij de politie melding te maken van vernielingen of bedreigingen. En de powerbank die gisteren ontplofte op een KLM-vlucht naar Curaçao zou van oud-KLM-directeur Camille Eurlings zijn geweest. Maar de luchtvaartmaatschappij kan dat vanwege privacy niet bevestigen. Het toestel moest boven de Atlantische Oceaan omkeren en landde daarna op Schiphol. Eén man liep daarbij brandwonden op, maar de brand aan boord werd snel geblust door de bemanning. Powerbanks moeten bij KLM in de handbagage worden gedaan en altijd in het zicht van de passagier blijven. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt elk Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje mehr. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
9: Papa, ich will nach Kinderstadt Heerlen. Sie haben einen coolen Spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Komt het oog wel ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Lekkerste muziek uit de jaren 80, 70. Soms gaan we nog verder, maar ook uit de jaren 90. En natuurlijk de hits van nu. Dit is RTV Parkstad. Jouw hits, jouw nieuws. Tot 12 uur vanmiddag. Nee, van 12 uur tot 2 uur vanmiddag moet ik zeggen. Welkom bij de lunchshow. Het is broodje.

Heel eventjes de tijd nog. Geef ze door via de Parkstad. Jouw favoriete platen, daar ga ik hem wellicht zometeen draaien in de 20 minuten hits op rij non-stop en breuzelvrij. Laat weten wat je wil horen als je toch op onze site bent, echtfmparkstad.nl. Abonneer je dan gelijk even op de nieuwsbrief.

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
6: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
5: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
6: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Goed plan!
3: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
7: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Twee politiemedewerkers van Eenheid Limburg zijn buiten functie gesteld. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking van computervredebreuk. Het gaat om een medewerker van basisteam Brunsum Landgraaf en een medewerker van basisteam Venlo Bezel. Computervredebreuk betekent het doelbewust zoeken in politiesystemen om gegevens buiten de politie te verstrekken. Beide medewerkers zijn tijdens het onderzoek buiten functie gesteld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt een disciplinair onderzoek. In de Heerlense buurt Zeswegen is een nieuwe jongerenplek gerealiseerd. De plek is bedoeld als veilige ontmoetingsplek voor jongeren uit de wijk. Het initiatief komt voort uit wensen van bewoners en jongeren zelf. De gemeente Heerlen werkte samen met buurtorganisaties en jongerenwerk. De opening is vandaag. Zeven Zuid-Limburgse gemeenten bundelen de krachten tegen zwerfafval. Het gaat om Voerendaal, Beekdalen, Vaals, Landgraaf, Gulpen-Wittem, Simpelveld en Brunsum. Samen starten ze het initiatief Zuid-Limburg ruimt op. Doel is inwoners te stimuleren zich in te zetten voor een schone leefomgeving. De gemeenten organiseren gezamenlijke opruimacties en delen materialen. Het project loopt in 5 van de 7 Parkstadgemeenten. Daarmee is het een van de grootste gezamenlijke milieuacties in Parkstad dit jaar. Dan nog het weer in Parkstad. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag maximaal 20 graden. Het waait matig, kracht 3 tot 4 uit een richting tussen het zuidwesten en westen. In de nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan ongeveer 14 graden. Morgen overdag wordt het half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel droog en tijdens zonnige periode wordt het op zaterdagmiddag maximaal 22 graden.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

plaat niet gehoord hebt, geen paniek. Hè. Er is een nieuwe ronde straks rond 1:30. Wellicht hoor je hem dan voorbij komen. Geef hem even door via de Parkstad WhatsApp. Je favoriete plaat is welkom. Ga ik hem wellicht straks voor je draaien. Na 1 uur deel 2 van de show.

0: Gustavo Lima.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee eens. Maar wij gaan

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
4: Dit is RTV Parkstad.

0: met het nieuws van 1.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Justitieminister Van Weel roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Weel mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. De Poolse premier Tusk waarschuwt voor een mogelijk Russische aanval op de oostflank van de NAVO. Volgens hem bestaat er een reëel risico dat Rusland drones of andere projectielen op NAVO-landen afvuurt en zo'n aanval bewust als een vergissing laat lijken. Moskou wil de aanvoer van steun uit Europa voor Oekraïne verstoren. Tusk is vandaag in Kiev voor overleg met president Zelensky over de verdediging tegen nieuwe drones. Russische aanvallen zijn er steeds vaker vlak over de Poolse grens in Oekraïne. Er zijn dit jaar meer toeristen naar Nederland gekomen, maar ze bleven gemiddeld iets korter. In de eerste 7 maanden van het jaar steeg het aantal bezoekers wel, terwijl het aantal overnachtingen licht daalde. Juli was wel een goede maand, mede door het mooie weer en veel last-minute boekingen. Noord-Holland doet het beter, Zeeland blijft achter. Hotels hebben intussen te maken met hogere kosten en sinds januari ook met een hogere btw op overnachtingen. Maar die gestegen kosten berekenen ze niet allemaal door. En de Raad van Europa noemt de Russische parlementsverkiezingen nep. Volgens de Raad voldoen ze niet aan de internationale democratische normen. De Russen kiezen tot en met zondag een nieuw parlement, de Duma. Ook de stemmen in door Rusland bezette delen van Oekraïne noemt de Raad in strijd met het internationaal recht. De Raad van Europa roept landen daarom op om de nieuwe Duma niet als legitiem orgaan te erkennen. De oppositie in Rusland is onderdrukt of zelfs totaal uitgesloten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulsterich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

10 over 1 geweest. Vrijdagmiddag, RTV Parks, dat heb je opstaan op de 89.2. Of natuurlijk via het World Wide Web, rtvparkstad.nl. Dat zou ook zomaar kunnen. Daar kun je ook gewoon lekker naar ons luisteren. En dan via de stream, en die is natuurlijk overal te beluisteren. Zo simpel kan dat zijn. Hè. Hey, tot 2 uur is dit de lunchshow Broodje Mouw. 20 minuten hits op rij. Wat wil je horen? Heel simpel, geef het eventjes door via de Parkstad. Als je ons nog niet hebt toegevoegd, ga dat dan even heel snel doen. En stuur even een berichtje. Vinden we leuk. Jouw favoriete plaat wellicht zo meteen in de 20 minuten hits op rij.

heel eventjes nog. En ik heb nog een paar plaatjes vrij. Laat het maar eventjes weten via de Parkstad WhatsApp. Stuur mij eventjes een berichtje met de plaat die jij wil horen. Ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien. 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzenvrij. Hoor je zo.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: Echockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hey, Leute! Ook zo een lust in een Oktoberfest? Bij Tirolerland Kalebeske Sittard begint elk Tirolerfeest met de mooiste trachtenkleidung. Van lederhosen en dirndels tot super accessoires. Ook voor een maatje meer. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen aan de Steenweg nummer 33 in Sittard. Check ook onze website. kalebeske-sittard.nl.
3: Ha, wie schön!
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loots. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loots Power in Wurselen.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Twee politiemedewerkers van Eenheid Limburg zijn buiten functie gesteld. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking van computervredebreuk. Het gaat om een medewerker van basisteam Brunsum Landgraaf en een medewerker van basisteam Venlo Bezel. Computervredebreuk betekent het doelbewust zoeken in politiesystemen om gegevens buiten de politie te verstrekken. Beide medewerkers zijn tijdens het onderzoek buiten functie gesteld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt een disciplinair onderzoek. In de Heerlense buurt Zeswegen is een nieuwe jongerenplek gerealiseerd. De plek is bedoeld als veilige ontmoetingsplek voor jongeren uit de wijk. Het initiatief komt voort uit wensen van bewoners en jongeren zelf. De gemeente Heerlen werkte samen met buurtorganisaties en jongerenwerk. De opening is vandaag. De zeven Zuid-Limburgse gemeenten bundelen de krachten tegen zwerfafval. Het gaat om Voerendaal, Beekdalen, Vaals, Landgraaf, Gulpen-Wittem, Simpelveld en Brunsum. Samen starten ze het initiatief Zuid-Limburg ruimt op. Doel is inwoners te stimuleren zich in te zetten voor een schone leefomgeving. De gemeenten organiseren gezamenlijke opruimacties en delen materialen. Het project loopt in 5 van de 7 Parkstad-gemeenten. Daarmee is het een van de grootste gezamenlijke milieuacties in Parkstad dit jaar. Dan nog het weer in Parkstad. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag maximaal 20 graden. Het waait matig, kracht 3 tot 4 uit een richting tussen het zuidwesten en westen. In de nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan ongeveer 14 graden. Morgen overdag wordt het half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel droog en tijdens zonnige periode wordt het op zaterdagmiddag maximaal 22 graden.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Heerlijk, Hands Clean. Ja, was je handen maar een onschuld, hè. Maar ik vind dit zo'n gave plaat, deze. Alles wat zij gemaakt heeft is heerlijk. Alanis Morissette op de radio en You Learn. Het is bijna 2 uur. Voor Camelot zit het er bijna op. Zo direct gaan we vrolijk verder met de allerbeste muziek. En heel fijn weekend. Aanstaande maandag is er weer een nieuwe lunchshow om 12 uur.

0: Even kijken hoor, want ik weet niet wat het is, maar... Ja. Ga jij eens heel even kijken. De vraag is inderdaad, wie zou dat zijn? Even kijken. Ja, en?
1: Het weekend staat voor de deur.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: De spanning, de ontlading,
10: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
11: Café Brakke zet de tijd op 2:00.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie zegt dat het 15-jarige meisje uit Meerstad dat wordt verdacht van de dood van haar beide ouders alleen

0: heeft gehandeld. Er is volgens het OM geen betrokkenheid vastgesteld van zogenoemde COM-groepen, online netwerken rond extreem geweld. De ouders van allebei 53 jaar werden op 18 juni doodgevonden in hun huis. Hun dochter werd kort daarna aangehouden en blijft nu nog eens 90 dagen langer vastzitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in de eerste helft van volgend jaar. Een 13-jarige scholier heeft in de Italiaanse hoofdstad Rome een lerares aangevallen en geprobeerd om die aanval live uit te zenden. De jongen spoot pepperspray in haar gezicht en stak haar daarna met een mes. Dat gebeurde op een middelbare school in de wijk Centocelli. Volgens persbureau ANSA wilde hij de beelden via Telegram livestreamen. Een andere scholier zou hebben ingegrepen en daarmee de aanval hebben gestopt. De lerares is niet in levensgevaar, maar verkeert wel in shock. Justitieminister Van Wil roept demonstranten op om dit weekend rustig te blijven. Morgen zijn er in Den Haag een extreemrechtse demonstratie en een tegendemonstratie. En ook Extinction Rebellion gaat de straat op en wil een snelweg bij Utrecht blokkeren. Volgens Van Wil mag dat niet. Hij roept alle demonstranten op om geen vernielingen te veroorzaken en geen strafbare feiten te plegen. De minister waarschuwt dat het demonstratierecht onder druk komt te staan als protesten steeds weer uit de hand lopen. En 13 verdachten van de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt blijven langer vastzitten. 11 volwassenen blijven nog zeker 90 dagen in de cel, 2 minderjarigen 45 dagen. Bij de schietpartij op 1 september kwam een 51-jarige beveiliger uit Wijchen om het leven. De politie hield 35 mensen aan, inmiddels zijn er 2 van hen vrijgelaten. De gearresteerden worden onder meer verdacht van betrokkenheid bij de dood van de man, het beschieten van agenten en vuurwapenbezit. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindley Car Wash keeps you moving.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Bij Taxi Centrale

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
1: Mmm.

voorafgegaan door Dave Stewart en Annie Lennox. Je hoorde de Eurythmics nog eens op de radio. De bitterballen kunnen straks in het vet, zo rond een uur of drie. Dan kunnen de kurken los en maken ons op voor de vrijdagmiddagborrel van Parkstad. Vandaag de verjaardag van Fred van Leer, die wordt 50. Ronaldo viert ook zijn 50ste verjaardag. En Frits Sissing, die wordt maar liefst 63. Heb je ook al te vieren?

Lekker wegdromen met Seal, die we voor de eerste keer kennis maakten met dat andere nummer wat hij deed met de Damski Killer. Ja, dit was crazy. Past misschien prima hoor. Zometeen 20 minuten non-stop een breuzeltje vrij.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
2: Bel Parkstad Schilderwerken, die maken het weer als nieuw.
1: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
2: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
1: Goed plan!
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van!
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: marketing.nl.
1: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Power in Wurselen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Twee politiemedewerkers van Eenheid Limburg zijn buiten functie gesteld. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking van computervredebreuk. Het gaat om een medewerker van basisteam Brunsum Landgraaf en een medewerker van basisteam Venlo Bezel. Computervredebreuk betekent het doelbewust zoeken in politiesystemen om gegevens buiten de politie te verstrekken. Beide medewerkers zijn tijdens het onderzoek buiten functie gesteld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt een disciplinair onderzoek. In de Heerlense buurt Zeswegen is een nieuwe jongerenplek gerealiseerd. De plek is bedoeld als veilige ontmoetingsplek voor jongeren uit de wijk. Het initiatief komt voort uit wensen van bewoners en jongeren zelf. De gemeente Heerlen werkte samen met buurtorganisaties en jongerenwerk. De opening is vandaag. De 7 Zuid-Limburgse gemeenten bundelen de krachten tegen zwerfafval. Het gaat om Voerendaal, Beekdalen, Vaals, Landgraaf, Gulpen-Wittem, Simpelveld en Brunsum. Samen starten ze het initiatief Zuid-Limburg ruimt op. Doel is inwoners te stimuleren zich in te zetten voor een schone leefomgeving. De gemeenten organiseren gezamenlijke opruimacties en delen materialen. Het project loopt in 5 van de 7 Parkstadgemeenten. Daarmee is het een van de grootste gezamenlijke milieuacties in Parkstad dit jaar. Dan nog het weer in Parkstad. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag maximaal 20 graden. Het waait matig, kracht 3 tot 4 uit een richting tussen het zuidwesten en westen. In de nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan ongeveer 14 graden. Morgen overdag wordt het half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel droog en tijdens zonnige periode wordt het op zaterdagmiddag maximaal 22 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

smoor verliefd op te kunnen worden. Shania Twain en I'm Gonna Get You Good. Ja, alleen al daarom zou je even kijken naar de clip. Die pak je zomaar mee op rtvparkstad.nl of op het videokanaal. Altijd leuk, altijd lekker meebeleven. Het is bijna 3 uur. Zet die frietpan maar vast richting de 180, 190 graden. We kunnen de bit ophalen en stukjes frikandel er lekker in. Ja, ja, ik heb nu al zin, hè. Ik had stiekem al een paar zoutjes gepikt van de tafel. Tijd voor de vrijdagmiddagborrel van jouw Parkstad. Tame Impala nu op de radio. Dit is Dracula.

Na vakantie, Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta.

0: En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Kom binnen.
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Café Drakken zet de tijd op 3:00.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september... toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. De BBB wil ondanks steun voor een motie van wantrouwen blijven praten met premier Jette over de begroting. BBB-leider Vermeer noemde de steun voor die motie vooral een duidelijk signaal aan het kabinet. Volgens hem moeten eerst de strengere stikstofplannen van tafel voordat de partij verder praat over de begroting. Jette noemt het opvallend dat de BBB zijn kabinet wantrouwt, maar wel over de steun voor de begroting wil praten. De BBB heeft 3 zetels in de Tweede Kamer en 11 in de Eerste Kamer. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden en ruim 50 gewonden gevallen. Die aanslag gebeurde tijdens het vrijdaggebed in Kohat in het noorden van het land. Volgens de politie reed een met explosieven geladen voertuig het terrein van een politiecomplex op. En daarna probeerden 2 gewapende mannen het politiegebouw binnen te dringen. Maar ze raakten in gevecht met agenten. In Pakistan zijn er regelmatige aanslagen. Onder meer worden ze gepleegd door de lokale Taliban. En honderden migranten in de Spaanse exclave Ceuta worden van het strand overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie. Ze sliepen daar al 1,5 maand nadat ze vanuit Marokko Ceuta waren binnengekomen. De eerste overplaatsingen verliepen gespannen. De politie gebruikte wapenstokken en loste ook waarschuwingsschoten. Inmiddels is de situatie volgens Spaanse media weer onder controle. De nieuwe opvanglocatie heeft 1700 slaapplekken en er zouden nu nog duizenden migranten op het strand zitten. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18 en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
8: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
9: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je...

Berlin hoor je op de radio. En Sitting Down hier op RTV Park staat jouw hit, jouw nieuws. Wat leuk om je mee te nemen. Lekker zeg. Ja, op vrijdag klinkt eigenlijk alle liedjes wel een beetje fijner, heb ik het idee, toch? Zometeen Henk Westbroek, Zelfs je naam is mooi. Dat is bijvoorbeeld ook zo'n fijn liedje. We hebben ook Patrick Hernandez, Born to be Alive. Maar eerst, Hugo, I'm moving to the sun.

Westbroek en hij zingt voor zijn Julia. Zijn toenmalige vrouw, zelfs je naam is mooi, was een aardige hit. En het is goed om Henk Westbroek nog eens terug te horen, want hij treedt weer volop op met een gedeelte van het oude goede doel. Dat is leuk. Ken je deze nog? Born to be alive.

Ik mag even een tranentrekker intrekken. Zo goed, hè? Kenny Rogers en Sheena Easton en We've Got Tonight op RTV Park zat tijdens de vrijdagmiddagborrel, waar we ons opmaken voor 20 minuten non-stop en breuzelvrij.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: met samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen.

0: binnenheerlen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Twee politiemedewerkers van Eenheid Limburg zijn buiten functie gesteld. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking van computervredebreuk. Het gaat om een medewerker van basisteam Brunsum Landgraaf en een medewerker van basisteam Venlo Bezel. Computervredebreuk betekent het doelbewust zoeken in politiesystemen om gegevens buiten de politie te verstrekken. Beide medewerkers zijn tijdens het onderzoek buiten functie gesteld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt een disciplinair onderzoek. In de Heerlense buurt Zeswegen is een nieuwe jongerenplek gerealiseerd. De plek is bedoeld als veilige ontmoetingsplek voor jongeren uit de wijk. Het initiatief komt voort uit wensen van bewoners en jongeren zelf. De gemeente Heerlen werkte samen met buurtorganisaties en jongerenwerk. De opening is vandaag. De 7 Zuid-Limburgse gemeenten bundelen de krachten tegen zwerfafval. Het gaat om Voerendaal, Beekdalen, Vaals, Landgraaf, Gulpen-Wittem, Simpelveld en Brunsum. Samen starten ze het initiatief Zuid-Limburg ruimt op. Doel is inwoners te stimuleren zich in te zetten voor een schone leefomgeving. De gemeenten organiseren gezamenlijke opruimacties en delen materialen. Het project loopt in 5 van de 7 Parkstadgemeenten. Daarmee is het een van de grootste gezamenlijke milieuacties in Parkstad dit jaar. Dan nog het weer in Parkstad. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag maximaal 20 graden. Het waait matig, kracht 3 tot 4 uit een richting tussen het zuidwesten en westen. In de nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan ongeveer 14 graden. Morgen overdag wordt het half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel droog en tijdens zonnige periode wordt het op zaterdagmiddag maximaal 22 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

pianootje dankt waarschijnlijk voor de rest van de middag in je hoofd. Dat geeft niks, want het is een mooi pianootje. Verdorie toch? Je hoort de Coldplay en Klax hier op RTV Parkstad voorbij komen. En ik zie dat het alweer bijna 4 uur is. Time flies when you're having fun, toch? Of overdrijf ik daarmee een beetje? Hey, bewaar je nog wel bitterballen voor zometeen? Dan gaan we het gezellig maken. Ik ben er aanstaande maandag weer tussen 2 en 4 voor een nieuwe middag van Parkstad. Nu op de valreep Phil Collins.

0: ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Yeah.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal van af. Bij een schietpartij op een Filipijnse middelbare school in de stad Banga zijn zeker 3 doden gevallen en raakten 8 jongeren gewond. 4 van die gewonden zijn in kritieke toestand. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. Op de school begon een 16-jarige scholier om zich heen te schieten en daarna pleegde hij zelfmoord. De schutter had in de pauze zijn vrienden opgedragen naar huis te gaan omdat hij na de lunch zijn plan zou uitvoeren. Maar de vrienden dachten dat hij een grap maakte. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is in Duitsland aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te krijgen. Eerder deze maand werden die drugs gevonden in containers in de Noord-Franse havenstad Duinkerke. G. kwam in beeld tijdens het onderzoek naar de geweldsexplosie in Overasselt op 1 september... toen gewapende mannen naar hem onderweg waren. 13 van de opgepakte verdachten blijven langer vastzitten. En in de Russische stad Sochi zijn de stembureaus tijdelijk gesloten vanwege een drone-waarschuwing. Kiezers en medewerkers werden uit voorzorg naar schuilplaatsen gebracht. Ook het vliegverkeer in de toeristische regio werd tijdelijk stilgelegd. De 244 stembureaus blijven naar verwachting tot zondag open wanneer de verkiezingen eindigen. Er doen 10 partijen mee die allemaal de oorlog in Oekraïne steunen. Een Russische oppositiepartij die tegen de oorlog is, werd vorige maand al uitgesloten van deelname. Het weer vrijwel overal droog. Vanuit het westen komt er meer zon bij een graad of 18... en een matige aan zee tot krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
6: Hey, Leute! Auch so ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der mooiste Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
7: Ha, wie schön!
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nutt. Like ons op Facebook.
9: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.

De gitaar van Mr. Brian Adams. Can't stop the thing that we started. Met de volgende Google. Met Jamaica, oftewel Bam Bam Bam. En daarmee beginnen we dus de middagshow. Maar je weet het, is vrijdag. Dat betekent dat we altijd in het eerste gedeelte de vrijdagmiddagbol gaan openen. En het tweede gedeelte het weekend. Maar we zitten nog in deel 1, dus officieel wordt die geopend. De vrijdagmiddagbol hier. Bij RTV Parkstad.

R. Kelly. En hij is niet bescheiden, hoor. I'm the world greatest. Zometeen natuurlijk uit het tegeltje van de muur. Afdeling niet lui zijn. Tenminste, dat denk je zelf als je niet lui bent. Andere mensen denken misschien van wel. Nou, het gaat er zometeen over.

Justin Bieber en Daisies. En het is hoogste tijd dat we even kijken op het tegeltje. Wat staat erop? Afdeling, ik ben niet lui. Ik ben economisch met beweging.

0: Candy Station en Young Heart Run Free uit de gouden oude doos bij Parkstad. Zometeen de nieuwsredactie van Parkstad. Zij weten wat allemaal gebeurd is hier in Parkstad. En natuurlijk ook het weer en richting het weekend. Dus ook een beetje weekendweer. En meteen erachteraan. Dit moet niet hebben. Ik wou wat anders. Ik wou zo'n joef. Nou bedoel ik. Meteen erachteraan. Bob Sinclair. Ook Another 45. En Eternal. I wanna be the only one. Zometeen.
1: Aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Kom binnen!
2: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Twee politiemedewerkers van Eenheid Limburg zijn buiten functie gesteld. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking van computervredebreuk. Het gaat om een medewerker van basisteam Brunsum Landgraaf en een medewerker van basisteam Venlo Bezel. Computervredebreuk betekent het doelbewust zoeken in politiesystemen om gegevens buiten de politie te verstrekken. Beide medewerkers zijn tijdens het onderzoek buiten functie gesteld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt een disciplinair onderzoek. In de Heerlense buurt Zeswegen is een nieuwe jongerenplek gerealiseerd. De plek is bedoeld als veilige ontmoetingsplek voor jongeren uit de wijk. Het initiatief komt voort uit wensen van bewoners en jongeren zelf. De gemeente Heerlen werkte samen met buurtorganisaties en jongerenwerk. De opening is vandaag. Zeven Zuid-Limburgse gemeenten bundelen de krachten tegen zwerfafval. Het gaat om Voerendaal, Beekdalen, Vaals, Landgraaf, Gulpen-Wittem, Simpelveld en Brunsum. Samen starten ze het initiatief Zuid-Limburg ruimt op. Doel is inwoners te stimuleren zich in te zetten voor een schone leefomgeving. De gemeenten organiseren gezamenlijke opruimacties en delen materialen. Het project loopt in 5 van de 7 Parkstadgemeenten. Daarmee is het een van de grootste gezamenlijke milieuacties in Parkstad dit jaar. Dan nog het weer in Parkstad. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag maximaal 20 graden. Het waait matig, kracht 3 tot 4 uit een richting tussen het zuidwesten en westen. In de nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan ongeveer 14 graden. Morgen overdag wordt het half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel droog en tijdens zonnige periode wordt het op zaterdagmiddag maximaal 22 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Bruno Mars met Treasure. En dan vraag je af, heet die coverband ook alweer? Nou, die heet Treasure. Nou, hoe komen die aan de naam? Nou, het is eigenlijk wel duidelijk, hè? Bob Sinclair daarvoor, Another 45 en Eternal. Oftewel, dat waren dit die je zojuist hoorde. We gaan even kijken wat op deze vrijdag 18 september gebeurde. Een jaartje geleden in Kerkrade. Wat gebeurde daar?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het college van Kerkrade besloot een deel van de Martenbubber tijdelijk onder te brengen in het stadskantoor aan de markt. De school kampt met ruimtegebrek en krijgt daar vanaf 2026 meer ruimte voor ongeveer 160 leerlingen en natuurlijk ook haar docenten.

bij Barksat. Vrienden, deel 1 zit erop, maar je weet het, deel 2 komt er razendsnel aan. Dat betekent zometeen na 5 uur op de radio, Inja, maar ook Chef Special met C'est la vie. En we gaan officieel het weekend openen. Ik heb er nu al zin in. Tot zometeen.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Power in Wurselen.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij.

0: die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
1: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
0: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
1: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
0: Goed plan!
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
5: Ja,

0: Schelsberg in Heerlen.
1: Café Drakken zet de tijd op 5 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting... doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel... maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractievoorzitter Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer... en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jessegus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000 gebieden waar te veel stikstof in terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende... en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Maar er wordt nog gepraat. Bijna alle Nederlandse hoofdredacties en ruim de helft van de journalisten krijgen te maken met juridische druk. Zo blijkt uit onderzoek van Persveilig en Ipsos onder 33 hoofdredacties en 471 journalisten. Bij hoofdredacties gaat het vooral om dreigementen met rechtszaken of schadeclaims. Bijna een derde krijgt daarnaast te maken met andere vormen van druk, zoals bedreigingen of negatieve publiciteit. Hoofdredacties passen door de druk in ruim 6 op de 10 gevallen een publicatie aan of zien er helemaal vanaf. En Friesland heeft het nieuwe bomenloket geopend voor gratis advies over bomen en struiken. Alle inwoners, boeren, gemeenten en grondeigenaren kunnen daar terecht voor advies over soorten, aanplant en onderhoud. Ook kunnen ze informatie krijgen over subsidies en persoonlijk advies aanvragen. Het loket houdt rekening met de verschillende landschappen en grondsoorten in Friesland en is onderdeel van de Friese aanpak om meer bomen en bos aan te leggen en de biodiversiteit in de provincie te versterken. Het weer droog bij een mix van wolken en opklaringen. In de nacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14... en een matige aan de kust krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met kans op wat regen bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout.

0: een uniek feest op het water.
1: De spanning, de ontlading,
0: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
2: Ha, wie schön! Bei Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
2: Met Richard Gecht.

en Deja Vu met de Voorzet Special met C'est la vie. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middenshow op deze vrijdag 18 september. En je weet het, op de vrijdag, dan moet het weekend geopend worden. En dat gaan we absoluut ook doen hoor. We knallen keihard richting het weekend.

On My Soul, baby. Het tikkeltje werd ongeveer een uur geleden van de muur gehaald. En dat gaat over niet lui zijn. Tenminste, dat denk je zelf. Maar veel mensen hebben zoiets van, nou, ik vind dat je wel lui bent. Daar gaat de spreuk zo meteen over. Eerst even David Lee Roth, Californian Girls. Well,

0: David Lee Roth en al those Californian girls. Afdeling De Spreuk van vandaag komt eraan. Dan komt die. Ik ben niet lui, ik ben economisch met beweging.
1: Jouw hits, jouw nieuws, RTV. Parkstad.
2: Oh boy.

0: Een klein zomersgeluidje van C.G. Lewis. Sweet for my sweet. Zometeen in de nieuwsredactie. Zij weten natuurlijk wat gebeurd is in Parkstad, maar weet ook het weer van het weekend. Ik ben benieuwd. Dat hoor je zometeen. En meteen erachteraan hit van onder andere One Republic, Justin de Wild, Cheerio. Maar ook sneller tezamen met de maan en blijven slapen. Zometeen.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter over.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Twee politiemedewerkers van Eenheid Limburg zijn buiten functie gesteld. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking van computervredebreuk. Het gaat om een medewerker van basisteam Brunsum Landgraaf en een medewerker van basisteam Venlo Bezel. Computervredebreuk betekent het doelbewust zoeken in politiesystemen om gegevens buiten de politie te verstrekken. Beide medewerkers zijn tijdens het onderzoek buiten functie gesteld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt een disciplinair onderzoek. In de Heerlense buurt Zeswegen is een nieuwe jongerenplek gerealiseerd. De plek is bedoeld als veilige ontmoetingsplek voor jongeren uit de wijk. Het initiatief komt voort uit wensen van bewoners en jongeren zelf. De gemeente Heerlen werkte samen met buurtorganisaties en jongerenwerk. De opening is vandaag. Zeven Zuid-Limburgse gemeenten bundelen de krachten tegen zwerfafval. Het gaat om Voerendaal, Beekdalen, Vaals, Landgraaf, Gulpen-Wittem, Simpelveld en Brunsum. Samen starten ze het initiatief Zuid-Limburg ruimt op. Doel is inwoners te stimuleren zich in te zetten voor een schone leefomgeving. De gemeenten organiseren gezamenlijke opruimacties en delen materialen. Het project loopt in 5 van de 7 Parkstadgemeenten. Daarmee is het een van de grootste gezamenlijke milieuacties in Parkstad dit jaar. Dan nog het weer in Parkstad. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag maximaal 20 graden. Het waait matig, kracht 3 tot 4 uit een richting tussen het zuidwesten en westen. In de nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan ongeveer 14 graden. Morgen overdag wordt het half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel droog en tijdens zonnige periode wordt het op zaterdagmiddag maximaal 22 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Wanderplap ik ervoor. Jason DeWild, maar ook snel het Samet Maan. Oftewel, dat waar is die zojuist hoorde. Even kijken naar een feitje, want er werd iets bekendgemaakt van het Wereldmuziekconcours een jaartje geleden. Hoe dachten ze toen over de editie wat we hebben meegemaakt?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade zou in 2026 doorgaan, ondanks de financiële problemen. Het programma werd wel flink ingekort. Onder meer de openingsshow en extra concerten zouden verdwijnen. En het aantal wedstrijdweekenden in het Parkstad Limburgstadion zouden worden beperkt. Nou ja, andere kant, het was misschien een klein beetje minder, maar het was wel een hele mooie editie in 2026. En men dacht er zo over een jaartje geleden.

Joey, this is not America. Nee, dit is Parkstad natuurlijk. Vrienden, ik ga zo meteen genieten van mijn weekend. Heerlijk lekker genieten. Ik wens jou natuurlijk een lekker weekend op. En ik heb nog een lekkere hit voor je klaar liggen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf

0: Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van...
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor spoedeisende hulp aan gewonde en zieke kinderen uit de Gazastrook. De helft van dat bedrag, 6 miljoen euro, zal gebruikt worden voor de evacuatie en behandeling van 250 kinderen in ziekenhuizen in Jordanië. Bijna een jaar na het staakt het vuren is de humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. Het kabinet praat voorlopig niet verder met de BBB over steun voor de begroting, doordat de BBB een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Premier Jette wil eerst met andere partijen om tafel, maar sluit niet uit dat de BBB later weer aanschuift. Volgens Jette is er geen ruzie met fractieleider Vermeer. De partij heeft 11 zetels in de Eerste Kamer en is daardoor belangrijk voor een meerderheid over rechts. VVD-leider Jesselgus hoopt daarom wel dat de BBB later alsnog mee gaat praten. De provincie Noord-Brabant stelt een besluit over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveebedrijven uit. De provincie haalt 1 oktober niet, want er is meer tijd nodig voor gesprekken met de ondernemers. De bedrijven liggen bij beschermde Natura 2000-gebieden waar te veel stikstof terechtkomt. De provincie vindt de plannen van de pluimveehouders om de uitstoot te verminderen niet voldoende en ziet het intrekken van de vergunningen daarom voorlopig als enige optie. Er wordt nog gepraat. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Kinderhoede aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Gia.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu al gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
7: Hey, leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
8: Ha, wie schön!
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: 7 Zuid-Limburgse gemeenten bundelen de krachten tegen zwerfafval. Het gaat om Voerendaal, Beekdalen, Vaals, Landgraaf, Gulpen-Wittem, Simpelveld en Brunssum. Samen starten ze het initiatief Zuid-Limburg ruimt op. Doel is inwoners te stimuleren zich in te zetten voor een schone leefomgeving. De gemeenten organiseren gezamenlijke opruimacties en delen materialen. Het project loopt in 5 van de 7 Parkstadgemeenten. Daarmee is het een van de grootste gezamenlijke milieuacties in Parkstad dit jaar. Dan nog het weer in Parkstad. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag maximaal 20 graden. Het waait matig, kracht 3 tot 4 uit een richting tussen het zuidwesten en westen. In de nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan ongeveer 14 graden. Morgen overdag wordt het half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel droog en tijdens zonnige perioden wordt het op zaterdagmiddag maximaal 22 graden. Megaland wil de komende jaren vaker meerdaagse evenementen gaan houden. Pinkpop is momenteel het enige driedaagse festival. Het evenemententerrein in Landgraaf wil volgend jaar ook het Church Festival als driedaags evenement organiseren. Ook zou Megaland vaker tweedaagse evenementen willen houden. Daarnaast wil Megaland structureel contact met de buurt. We willen een goede buur zijn, zegt directeur Mark de Santi. Megaland maakte de nieuwe koers gisteravond bekend tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden. De verenigingen en clubs die gebruik maken van multifunctioneel centrum An der Put in Ubergoven-Worms kunnen opgelucht ademhalen. Bij de gemeente Landgraaf heeft zich behoudens de huidige beheerder geen andere marktpartij gemeld die An der Put na 2027 wil exploiteren. Dat meldt wethouder Robin van Gemert van Maatschappelijk Vastgoed aan de gemeenteraad. Hij heeft dat versneld gedaan nog voor de beantwoording van raadsvragen van GWBL en OPL. Dit omdat er vragen waren gerezen en onrust ontstaan. Dan nog het weer in Parkstad. Vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Bij matige wind uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan ongeveer 14 graden. Morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel droog en tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 22 graden.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Power in Wurselen.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Balen zeg, die lelijke gele kringen op de muur naar die lekkage.
8: Bel Parkstad Schilderwerken. Die maken het weer als nieuw.
7: Ja, maar dat zijn weer extra kosten.
8: Nou, wist je dat de verzekering dit meestal gewoon vergoedt als de oorzaak van de lekkage verholpen is? Dus laat de waterschade vakkundig herstellen door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
7: Goed plan!
5: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
9: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
10: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7
11: uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een aanval hebben 2 van de 9 pompstations van de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië schade opgelopen. Het is niet bekend hoe lang de reparatie gaat duren. De pijpleiding van 1200 kilometer lengte loopt over het Arabisch Schiereiland en er stroomt olie doorheen die niet door de straat van Hormuz kan. De leiding is tijdelijk stilgelegd na de droneaanval vanuit Irak. Het afgelopen half jaar was het de belangrijkste route voor olie uit het Midden-Oosten.

0: De humanitaire situatie in Gaza nog altijd kritiek. Er is een tekort aan medisch materieel, veel ziekenhuizen liggen in puin en zorg is amper mogelijk. De humanitaire situatie in Jemen verslechtert snel. Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn 22 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De afgelopen weken leidde de strijd tussen de Houthis en de regeringstroepen opnieuw op. Daardoor sloegen zo'n 112.000 mensen op de vlucht, van wie de meeste de afgelopen twee weken. Hulporganisaties waarschuwen dat hun voorraden snel opraken en dat medische hulp ook hard nodig is. Volgens de VN groeit de crisis in Jemen met het uur. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Chinees textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Minli Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Ja, Hendricks Mode, Trachtenwelt. Daar is wat los daar, daar moet je naartoe komen, man. Daar hebben die alles, alles hebben die daar, alles. Dierenel,

0: binnen, heren.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Je kent het wel, hè? Die reclamespots over dat je niet te veel moet betalen voor je brilmontuur. Spek of Optiek is het daar helemaal mee.

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Zeven Zuid-Limburgse gemeenten bundelen de krachten tegen zwerfafval. Het gaat om Voerendaal, Beekdalen, Vaals, Landgraaf, Gulpen-Wittem, Simpelveld en Brunssum. Samen starten ze het initiatief Zuid-Limburg ruimt op. Doel is inwoners te stimuleren zich in te zetten voor een schone leefomgeving. De gemeenten organiseren gezamenlijke opruimacties en delen materialen. Het project loopt in 5 van de 7 Parkstadgemeenten. Daarmee is het een van de grootste gezamenlijke milieuacties in Parkstad dit jaar. Dan nog het weer in Parkstad. Tijdens zonnige periode wordt het vanmiddag maximaal 20 graden. Het waait matig, kracht 3 tot 4 uit een richting tussen het zuidwesten en westen. In de nacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan ongeveer 14 graden. Morgen overdag wordt het half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel droog en tijdens zonnige periode wordt het op zaterdagmiddag maximaal 22 graden. Megaland wil de komende jaren vaker meerdaagse evenementen gaan houden. Pinkpop is momenteel het enige driedaagse festival. Het evenemententerrein in Landgraaf wil volgend jaar ook het Church Festival als driedaags evenement organiseren. Ook zou Megaland vaker tweedaagse evenementen willen houden. Daarnaast wil Megaland structureel contact met de buurt. We willen een goede buur zijn, zegt directeur Mark de Santi. Megaland maakte de nieuwe koers gisteravond bekend tijdens een informatiebijeenkomst voor omwonenden. De verenigingen en clubs die gebruik maken van multifunctioneel centrum Anderput in Uberhoven Worms kunnen opgelucht ademhalen. Bij de gemeente Landgraaf heeft zich behoudens de huidige beheerder geen andere marktpartij gemeld die Anderput na 2027 wil exploiteren. Dat meldt wethouder Robin van Gemert van Maatschappelijk Vastgoed aan de gemeenteraad. Hij heeft dat versneld gedaan nog voor de beantwoording van de raadsvragen van GWBL en OPL. Dit omdat er vragen waren gerezen en onrust ontstaan. Dan nog het weer in Parkstad. Vannacht zijn er wolkenvelden en opklaringen. Bij een matige wind uit het zuidwesten wordt het niet kouder dan ongeveer 14 graden. Morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt. Het blijft vrijwel droog en tijdens zonnige perioden wordt het maximaal 22 graden.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster, een paardenmolen voor de kleintjes en ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar één muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Hey, Leute! So ein Lust in ein Oktoberfest? Bei Tirolerland Kalebeske Sittard beginnt El Tirolerfest mit der meisten Trachtenkleidung. Von Lederhosen und Dirndls tot super Accessoires. Auch für ein Maatje Bier. Tirolerland Kalebeske Sittard. Gelegen an der Steenweg Nummer 33 in Sittard. Check auch unsere Website kalebeske-sittard.nl.
5: Ha, wie schön!
6: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Limburg rijden vandaag geen treinen van de NS en Arriva vanwege een landelijke OV-staking. Bij de reguliere buslijnen is pas gedurende de ochtend duidelijk hoeveel chauffeurs daar het werk neerleggen. De opvolger van de Blitzbaan in Toverland gaat deze winter niet open. Het attractiepark wilde die tijdens de kerstperiode al in gebruik nemen, maar onderdelen worden nu later geleverd dan verwacht. En vanaf volgende week krijgen 200.000 Limburgse huishoudens een enquête over waar ze winkelen en horeca bezoeken.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidroonsystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken.

0: 50.000 mensen gestolen die sinds 2017 aan het bevolkingsonderzoek meededen. Omdat Clinical Diagnostics geen onderzoeken meer mocht doen, moesten vrouwen 20 weken langer wachten. Maar ze zijn nu weer sneller aan de beurt. Dat meldt Bevolkingsonderzoek Nederland. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: De spanning, de ontlading, het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
5: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB, gevestigd in Heerlen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minlief. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minlief Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minlief Plaza to go.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton. Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Ja!

0: aan de Schelsberg in Heerlen.
1: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
3: 9 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Nu de situatie in Jemen escaleert, stuurt Pakistan meer militaire hulp naar Saoedi-Arabië, een bondgenoot. Er zijn al Pakistanse gevechtsvliegtuigen, troepen en een luchtafweersysteem in Saoedi-Arabië, maar er gaan nu ook onder andere drones en antidronesystemen naartoe. Al het militaire materieel dat er al is, wordt klaargemaakt voor grote defensieve operaties. In buurland Jemen is Saoedi-Arabië verwikkeld met een gewapend conflict met de Houthis. In Rusland zijn sinds de oorlog met Oekraïne begon voor het eerst weer parlementsverkiezingen. President Poetin heeft ook gestemd. De verwachting is dat partijen die hem steunen de meerderheid houden in de Duma. Op het stembiljet staan alleen partijen die de oorlog steunen of zich er niet tegen hebben uitgesproken. De partij Jabloko, die tegen de oorlog is, werd vorige maand uitgesloten van deelname. Toch beschrijft Poetin de verkiezingen als een referendum over de oorlog. En dan nog het weer. Het is droog bij een mix van wolken en opklaringen. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 14 en er staat een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Voor heerlijke

0: fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aan Hoes. Dalveulste dicht Hoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: Brakke zet de tijd op 10 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van
2: 10 uur. Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van 8 Indiase restaurants opgepakt op verdenking van uitbuiting van mensen en mensensmokkel. De 2 worden ervan verdacht misbruik te hebben gemaakt van de voormalige regeling Aziatische horeca. Daarmee konden bedrijven relatief simpel koks naar ons land laten komen. De inspectie heeft ook beslag gelegd op onder meer de administratie en onroerend goed. De restaurants bevinden zich onder andere in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
4: Papa, ik wil naar Kinderstad Heerlen. Ze hebben een coole spinningcoaster. Een paardenmolen voor de kleintjes. En ook nog een vrije val. En er staan nog veel meer attracties in de leukste overdekte speelstad van Nederland. Een vet en betaalbaar dagje uit. Want snacks en drankjes kosten maar 1 muntje. Gaan we nu naar Kinderstad Heerlen?
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site.

0: gaat zeggen. Dat ik juist een veilig hupje rak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biergemak weren. Schade net koenen regelt alles.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.

0: het samen juichen. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Bestel je Roda JC seizoenkaart via rodajc.nl/seizoenkaart. Tezamen zijn vier Roda JC.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig...

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: boterhammetje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel. Klaar met werken? Autovies. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
0: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump verbandt per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. In de exclave Ceuta is de Spaanse politie begonnen met het verplaatsen van honderden migranten van het strand naar een nieuwe opvangplek in de haven. De tenten waren echter zo snel vol dat veel asielzoekers terug moesten naar het strand waar ze al zo'n 6 weken verbleven. De verplaatsing was in het begin onrustig. De massaal aanwezige politie loste waarschuwingsschoten. In de nieuwe opvang is plek voor 1700 mensen. Naar schatting zijn er nog zo'n 3000 op het strand. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kicken 90s Mix. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht. 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gerrit Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Amerika heeft naar verluid de dood van minstens 4 militairen in de oorlog met Iran niet openbaar gemaakt, dat meldt de Washington Post. 6 hoge ambtenaren zouden hebben bevestigd dat er sinds de oorlog begon op 28 februari zeker 22 Amerikaanse militairen zijn overleden, terwijl er maar 18 in de boeken staan. Volgens de krant zijn de ambtenaren gefrustreerd over de onduidelijkheid van het Pentagon, maar dat wil geen vragen over de kwestie beantwoorden. De Amerikaanse president Trump verbant per direct de 3 grote nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico uit het Witte Huis omdat ze nepnieuws verspreiden, maar hij onderbouwt zijn bewering niet. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump dat ze voortdurend fictie en leugens over hem, zijn regering en de Verenigde Staten verspreiden. Of de betrokken media de beslissing van de president juridisch gaan aanvechten is nog onbekend. Dat kan wel als uitsluiting een vergelding is vanwege berichtgeving. In België is in Bree, vlakbij de Nederlandse grens, een groot drugslaboratorium gevonden. Er zijn 5 arrestaties verricht, 4 verdachten komen uit Nederland. In het lab werden crystal meth en MDMA gemaakt. Volgens het pakket van Limburg gaat het om een van de grootste drugslaboratoria die de afgelopen jaren is ontdekt. Met alle spullen die gevonden zijn zouden zo'n 800.000 pillen gemaakt kunnen worden, met een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. In Duitsland zijn de regering en deelstaten het eens over een plan om de prijzen aan de pomp te verlagen. De accijns op diesel en benzine gaat met 17 cent per liter naar beneden. Daarnaast komt er een maximumprijs voor diesel en benzine. Wat die prijs wordt, is nog niet bekend. Deze week stegen de brandstofprijzen in Duitsland naar recordhoogte. Transportbedrijven vroegen de hulp van de regering. In het voorjaar was er in Duitsland ook een tankkorting van 17 cent per liter. En dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten af en toe wat lichte regen bij een graad of 14 en een matige, aan de kust krachtige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met kans op wat regen en het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.